eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik und hak und al die zalm vertrekt zich midden.

bloot mijn kinder, die zit nu door. Moet stochen in eer etten rem. Man, wat ik bedoel over aange kan.